Alleen maar nee, ga maar even op de hulle leren, jammer dan nee. Ay, men. Alleen maar hulle leren, ik sta er niet aan punta. No, no hay nada acá.